0: mijn liefste Jasmijnke. Niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is. Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, Lily?
2: Dat is geen verskoning. Hoe kom je mij zo moet verrein?
3: Haas die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak een bikkie.
4: Zit neer wat ook al jij drink. Dat is een fancy dame van die knaap op pad naar jou toe.

Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die achterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradijs.

denne sang. Ja, jeg hører viskes klong. Ach, ach, gif van mij een sweep. Ach, gif van mij een stok. Gif van mij vrouwkie en een bondrooie rok. Ach, gif van mij die oopveld waar die bokke wei. Dat is in die klippe, sal jy my kry, because biscuits en wildong, ja, ek is alweer.

4GK in Ladysmith bied op zaterdag 26 September 2026 een pretloop en poikiekos competitie aan. Die geleentheid vindt plaats op die kerkgronde vanaf 8 voor middag tot 1 namiddag. Die inskrywingsfooie is R20 vir volwassenes en R10 vir kinders. Die poikiekos sal vanaf 12:00 die middag beskikbaar wees teen R30 per bord. Die hele gemeenskap word hard

Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.

0: with Sebastian Coldridge.
1: Ja, hartelijk middag aan jou, Sebas, al je eerder vrienden en familie. Ik heb ook z'n dit aan. Druk aan de gang bij die werk, zoals altijd. Holidays is voorbij. De jaarsdag is voorbij, alles is voorbij. En oren uit, dat is terug. Oh, dus die oude mensen zeggen dat. Maar ja, hier, Sebas, ik heb ook z'n druk aan de gang bij die werk. Allemaal met een lieflijke dag hier.
2: Baie dankie dan daar aan Jelke Voeks vir daai interessante boodskap hier. Welcome back, I would say. Nee? Welkom terug hier by die werk dan. En ja, het voel seker anders nie. Jou maande begin op dinsdag, nee? 25 minute oor die uur van 1 en geskakel by die Midday Connection. Ons keer lekker saam. Iemand sê my sy baas, goeiemiddag. Ek is ingeskakel van die werk af op die sonskyn bus, moet sê die vloei. Ja, nee, wat vloei, baie interessante episode daai, nee? DJ Stone, ai broeder, jy is daarom iets anders. Hartelijk goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, Basie, ek wil het er een wensing sier aan die Clinton, Kyle Williams, wat we dag per jaar. Dat is die dag lekker geniet.
2: Dank je, Denzel.
3: Dat komt van sy opa Denzel en oma.
2: Ja?
3: En allemaal die van Highway Fishers.
2: Yes.
3: Sien hom vanaan. Oké, bye.
2: Dankie Denzel. Ja, nee, wat sien hom vanaan. Lekker om daai stem te hoor. Daar, van die Highway Fisheries af, nee? Al die pad van George. Sê 20 minute oor die uur van 12 van 1 althans. Goeiemiddag.
4: Good afternoon, Uncle Sebastian. My name is Diane Brinkes. I am 9 years old. I just wanted to say hi to all the people that can hear me.
2: Yes.
4: And to my mom, Spasina Brinkes, hi. I just want my grandma Sarah Haynes' friend, Louise Now, good luck with her sickness. She must get well soon. She loves her so much. It comes from Diane Brontes from Prater Park, George. Bye.
2: Bye.
4: Happy Tuesday.
2: Happy Tuesday.
4: Mama, my thanks.
2: Ah, goodness. Mama, fat my history. Goodness, what a song. And I like the way you said it, huh? Yeah, got a new future presenter there coming up, all right? Thank you so much. I got a song on the playlist. They're going to be taking us to the news headline.

0: traffics ook in die areas is en hulle sien suspicious goede, stop en approach die elemente en verduidelik vir hulle, ons gaan nie hierdie goede tolerate nie. Dieselfde met ons sekuriteitsmaatskappye, ons vra julle mooi oor die liggolwe om in te koop. Daar is heel wat sekuriteitsmaatskappye wat al reeds betrokke is by crime prevention binne in ons woonbuurte. So ek vra dat hy relationships moet gestrengthen word. Ek vra dat ons allemaal saam moet werk met bekamping van misdaad reg oor ons woonbuurte, binne in ons CBD's, all over. Besighede vra ons om ook in te koop en op high alert te wees spesifiek. Ons spaza shops, close vroeg, maak julle veiligheidshekke toe voor die tyd, sodra die son donker raak om misdaad te voorkom. Kom ons werk allemaal saam, better together. Together we can achieve more. As ons allemaal saamwerk, dan kan ons meer bereik. So ek vra vir ons gemeenskappe ook, om ook in te koop en betrokke te raak by jou beerdagstrukture, by jou community in Blue Street Committees, begin die WhatsApp groups oop te maak, begin effective te communicate, sodat ons allemaal op een page is. Ons gaan binnen in een festive seisoen in mense, ons kan nie verder gebuk gaan onder misdaad binnen in ons woonbuurte. Ek vra allemaal se samenwerking, kom ons werk allemaal saam, better together, together we can achieve more. Ek is Rudy Lewis.
1: Baie dankie dan daar aan ons groot vriend Rudy Lewis. We know you've already got the ideas. Now it's time to see more of what they can become. Get 5 gigabyte of anytime data valid for 14 days for just R69 and get 3 months of Canva Pro free. Create scroll stopping social content, build your personal brand, level up your presentations, refresh your CV, or turn your business ideas into an actual business. Open the CLC app, go to rewards, then choose perks, or dial *123# and select perks. Nothing should stop you from seeing more with CLC and Canva. Well, that is a message from CLC and Canva. I think you should try that out, you know. Interesting things, I told you, that's happening right here on the Midday Connection, all right? Welcome back. Welcome back. It is 20 minutes away from the hour of, 20 minutes away from it being 1 o'clock, actually 2 o'clock, mind you. Your news coming up at 2, and then we're going to cross over to Miss Jiga, all right? And you never, have you ever felt, you know, got this feeling? Yeah, let me ask you this question. You've ever got the feeling that there's more out there for you, you know, more opportunities you haven't heard about, you know, more ways to turn what you're good into something bigger good, you know, because there is. See Youth by CLC helps young South Africans discover opportunities that can open new doors, from career experiences and learning resources to practical tools that help you take your next step. Whether you're still figuring things out or already chasing your goals, See Youth is here to help you see what's possible, see more opportunities, see more of your potential. See more before you choose more. Nothing should stop you from being able to see more. Visit seeyouthbyclc.co.za and start exploring, all right? Well, interesting times, huh? See more, and I think it's a brilliant initiative, all right? So that you can engage with a lot of things, yeah. There's a lot of things out there that you can do to get things done, you know? All right, welcome back, Eden FM, hello. Hello. Hallo.
2: Middag Sebas, hoop dit gaan baie goed met jou.
1: Hartelijk goeiemiddag.
2: Ek wil net baie dankie sê vir die twee dames wat die vrou so jaapie by die huis, man. Mm. My vrou was ook muziek. Dit is vir Silla en vir Natasha.
1: Mm-hmm.
2: Baie dankie dat hulle twee vir ons so jaap met ons patiënt ook nog wat die by die huis is. So, mooi dag vir jou en baie dankie, dit kom hier van die ouma nie van Blanco, wat zondag 71 geraak het, so Mansie, hoor, mooi dag vir jou, Sebas.
1: Mooi dag, Mansie, baie dankie, en geluk daar, Mansie, geluk met die verjaardag, man, ja, 71, nee, ontwikkel, hartelijk goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, Sebas, pakkel hier die dalheid, ek meld maar net aan, ek wil haar goeiemiddag, sê vir Kobus daar, morgen stond, baie dankie.
1: Ja, nee, wat, dankie daar, broeder. Waardeer jou man, waardeer jou inzette daar. Here we appreciate that, you know, where you can engage with us and let us know what's happening. Ja, om Pikkel sê, Sebas, ek teken net in, broeder. Ek meld net aan. Ja, prachtig om pikkel, man. Lekker om van jou te hoor, my groot vriend. En groete dan daar by die huis, broeder. Is lekker warm, nee? Lekker warm hier in die Suid-Kaap vandag, nee? Absoluut. Fantastische weer, nee? All right. A musical break coming up and then we can engage with one another some more, you know. Heritage Month is coming up. I heard some brilliant stories about how people spend their Heritage Day, you know, what they do and what it means to them. So what heritage mean to you, all right? So yeah, vandag het ek ook gehoor hier in die country show, hoe die mense praat van wat hulle gunsteling disse is. Ek sien Antie Monica, daar van my iets gestuur, Antie Monica sê, Sebas, huisbrood is ook een van die groot sake daar, jong, huisbrood. Jo, Antie Monza, toch so waar, huisbrood. Ja, mense maak om ons verskillende maniere, jong. Ek weet nou nie, maar daar is verskillende maniere, Antie Monica, jong. Ja, hoe maak jy jou, is het ook deel van erfenis, is het ook deel van iets wat eie is aan jou, of ja, laat weet vir my, 060-505-2693, net hier op jou stem in die hart van die paradijs. Alright, a quick musical break, but before we go for that musical break, just want to share the following with you.

0: met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tijdens Oktober wil ek graag die getuienis van ons luisteraars uitsaai. Indien u die getuie op die lig wil deel maak, kontak in George met ons Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markeer by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Kols by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Pieternelle Felies by 067-664-8337. Dien Jan Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11 dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees een oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

0: Ja.
1: Kijk nou zo eens die Agage.
0: Ja.
1: Die mannen is Koestakische mannen, nee. Ja, Molen, die mannen voor een deel van Oudse Hongers. Want die mannen komen een lang pad aan en die mannen het ons zo lekker vermaak en ik voel dat hulle is ook deel van die erfenis.
0: Daar sê man, ja, inderdaad, ja, so muziek in enige gemeenskap is deel van ons erfenis. En interessant genoeg dat jy nou verwijs het na Oudsoorings Agates van back in the day. En so is dan elke dorp, as ons nou met muziek praat in hierdie kort tydjie voor die nuus, is daar 'n groep of 'n band wat oor die jare maar net uitgestaan het en die mense vermaak het. Nie.
1: Absoluut, Paul, man.
0: Daar sê.
1: Ja.
0: So, dankie dat jy daar nou ook aangeraak het. Ek dink ook dat ons geboorteplek, as ons weer by kom vandaan, die plek waar jy gebore is, vorm ook deel van jou erfenis. En dan is daar nog enetjie wat ek en Babbels ook later gaan bijvoeg. Maar kom, ons maak eens gauw gereed vir die 4 uur nuus en weer, as ook markaanwysers wat gebring word, is Sebastian Kowitz. So it is actually the 4 o'clock news, Babbels, ja.
1: Mm-hmm.
0: Dat is eindelijk wat ek moet sê, ja. Maar sien jy, daar kom ons taal alweer in wat deel is van ons erfenis.
1: Ja?
0: Ja? Babbels, ja. Kan jy in Engels kwaad raak? Is jy in Engels kwaad geraak? Ewel, dit sien nou te gezien Engels bekoorde. So is jou taal die van die erfenis. Hier is Sebastian Kowitz with your 4 o'clock news, where and financial indicators.

0: A very good afternoon and welcome back. A look at your weather report for the West, North and Southern Cape for tonight and tomorrow. That is Wednesday, the 23rd of September, 2026. Outzonderust the Rust and Desdorp 16 and a max of 27 with cloudy conditions. George Musselby Wilderness and Eisner, Setsula Bredeburg Bay 17 and 22 with cloudy conditions. Albertina Rivers in Heidelberg 17 and 23 with cloudy conditions. Calisdorp, Ladysmith and Zoa 14 and a max of 26 with cloudy conditions. Swellendam 16 and a max of 22 with partly cloudy weather. And then Uniondale 14 and a max of 24 with cloudy conditions. The weather is then brought to you by the Weather Office in Cape Town. You can visit their website for more information at www.saweatherservice.co.za. And with that being said, let's go back to the Hops right here in our Outzone studios.
1: Thank you, Sebastian Coleridge. For the 4 o'clock news, weather and financial indicators in English. Suppose you must have a lekker day. Take good care. Intussen gesels ek in bubbles oor ons erfenis. Die vraag is, wat vorm alles deel van jou erfenis? Ons het aangehaak jou familie, jou taal, as ook jou geboorteplek, ja, wat ook deel is van jou erfenis, jou kom vandaan. En dan het ons een baie, baie interessante enekie wat ons ook met mekaar wil deel. Besittings, baie keer dan kan daar groot ongelukkigheid wees as dit kom by besittings, by kom ons moet by erfgoed, nee.
2: Mm-hmm.
1: Ja, erfenis, erfgoed. Maar jy sit met ander besitting, Bubbles, en dit is?
2: Ja, Paula, ek sê, dit is die beste van alles, joh. Mm. Ek sit met die ouman sy naam. William Senior, en dit is hoekom ek is met nou King William Gordon Junior.
1: Ja, dis een erfenis wat regtig waar diepe, diepe betekenis en waarde het. En nou kan ek met baie trots ook sê dat ek sit ook met die erfenis.
2: Mm.
1: My pa se naam is ook Paul.
2: Wow!
1: So sien jy, hoe werk jy goed?
2: Hey, joh!
1: Dis deel van ons erfenis. En ek en jy is bevoorrecht, nee, om onze twee vaders, onze pa's, sy name deel te hee van onze persoonlijke erfenis. En dis iets wat niemand ooit van ons kan wegvat.
2: Niemand te pulle.
1: Ja. Kijk, as kom ons het nou verwijs na besittings, nee. As jy miskien nou die ouman, maak maar net een voorbeeld, jy het nou die kar geërf, en ek het ook een kar geërf. Hakker later, stereer en bekleer, ek kom nie aan, sê jy van die broers en sisters, jy, die kar.
2: Verkoop hy ding, ja, ons ook een kat,
1: ja. Maar nou sit ons met die erfenis, Babbels.
2: Wat niemand kan regvat.
1: Niemand van ons kan, daar is een baie powerful een. So ja, kom ons maak gauw vinnige daai daar in Waslapieland en dan breek ons vir advertensie in die gemeenskap dagboek. Goeiemiddag.
3: Middag, Paula Hops, Kadhops.
1: Middag, sê.
3: Ja, van Ravasdal, al my maatjes is gegroet. Hier in die cirkel in Ellowrits. Hulle moet een mooie dag hee. En Paula Hops, Kadhop, even de nisdag, as een dag vir braai en familie om by mekaar te kom. Jy moet een mooie dag hee, Paula Hops, Kadhop. Jy en Bubbles.
1: Lekker
3: bye
1: man.
3: Bye bye.
1: Reg, kom ons breek wat vertensie en dan maak ons gereed vir die gemeenskap dagboek hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Dis nou ook pauze vir Paula en Bubbles.
4: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
5: Ek sê, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers, offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood ngozi. Minutes are valid until midnight, so don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
6: It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die Eden FM Gemeenskapsdagboek.
7: Michael Wayne van Kaapstad is 'n man wat stap vir hoop. Hy stap nou sy 68ste keer en hierdie keer vir die 10-jarige Marlo Buys hier van die Suid-Kaap. Marlo sukkel met 'n seldsame kankergewas wat reeds 4 jaar wat verwyder moet word en benodig omtrent R200,000 om hierdie kankergewas te verwyder. Ondersteun vir Michael Wayne met die Walker Ride 68 en indien u wil bydra, kan u die Capitec bankrekening bydra. Capitec bankrekening, die rekeninghouer is me Angelique Buys. Die rekeningnaam is Marlo Buys Medical Fundraising en die rekeningnommer is 2558-762-2636. Die takkode is 47010 en die verwysing is Marlo Medical en jy kan gerus kontak maak met sy mama by 083-764-1590. 083-764-1590. Op soek na iets lekkers om saam met die hele gesin te doen, kom keer by die Showground Sundays by die George Skougronde op 27 September 2026 vanaf 9 voormiddag tot 2 namiddag by die George Skougronde. Showground Sundays is 'n gesinsvriendelike gemeenskapsmark waar ons plaaslike entrepreneurs en kleinbesighede 'n geleentheid gee om hulle produkte en dienste aan die gemeenskap bekend te stel. Kom ondersteun ons plaaslike verkopers, geniet heerlike kos en lekkernye, ontdek unieke handgemaakte produkte en bring die kinders saam vir 'n lekker dag uit. Plaaslike entrepreneurs, kos en lekkernye, handgemaakte produkte, vermaak en aktiwiteite vir kinders. Ondersteun plaaslik. Toegang is gratis. Bring die hele gesin, nooi jou vriende en kom maak jou Sondag 'n lekker dag by die George Skougronde. Vir meer inligting om of as koper deel te wees aan die mark, kontak Etienne by 061-044-1993. Etienne by 061-044-1993. Showground Sundays, waar Sondag weer lewe kry. Issaqua Versorgers maak reg vir hulle eerste piknik met 'n doel op 10 Oktober 2026. Issaqua Versorgers fokus daarop om in die gemeenskap van Heidelberg en omliggende gebiede 'n verskil te maak in die lewens van siek persone. Die piknik begin om 2 namiddag en duur tot 10 namiddag by die Heidelberg sportgronde. Kostalletjies ten bate van Issaqua Versorgers is ook beskikbaar. Verskeie boere sportaktiwiteite sal ook gratis aangebied word en ons stap vir al ons stryders. Liefdesakkies kan vooraf teen R10 gekoop en versier word. Toegangs R50 vir volwassenes en R30 vir kinders. Bring jou eie stoel, gazebo en piknikmandjie. Kontak Nelmarie Matthee op 073-068-0481 by 073-068-0481 vir meer inligting of besoek hulle Facebook bladsy. You are invited to a fundraising bash. This is event with DJ Gustav and DJ Clicks op Saterdag 2 Oktober 2026 om 6 namiddag tot 11 namiddag by die Pakkelsdorp gemeenskapsaal. Die prys is R120, bring jou eie koele boks, daar sal ook boerewolsworretjies te koop wees, ook verskeie gelukkige trekkings. Vir meer inligting kontak Trudy by 073-578-4889 of Stan by 071-939-0761. Die gemeenskap word gevra om te kom ondersteun, asseblief met hierdie pragtige poging. The Garden Route Community Service Center presents a sing afternoon, a lekker sang middag. Come and enjoy an afternoon filled with song and friendship on the 18th of October 2026, the 18th of October 2026, 2 namiddag at 2 p.m. at the Conville Civic in Pinar Street in Conville, George. Adults R60 and children R30. If you'd like to a stall to sell your items, it will be available at R100 per stall. For more info, you can contact Connie on 060-601-7112 or Leon on 083-709-1866. The South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in Naisna, there's a special invitation to a Naisna Sport Day and Bazaar. Takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Honey Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Honey Sports Grounds from 10 till 2. The Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewolsrolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af.
8: bestellings wil wegneem, jy kan gerust contact maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Sat daar lekker boerewoordelikies voorbeeld het ten bate van ons dieren in Oudtshoorn.
9: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of een geliefde is wat die strijd in die gezicht staar. Sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe, wat jou na genesing en blijvende vryheid van afhankelijkheid kan lei. Daar is hoop, en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgeving te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
7: Daar is nou speciale jazzklasse in George met die bekende danser Jack Carnot, bekend as JC. Die volgende klas is op 5 September vanaf 3 namiddag tot 5 namiddag by die St. Mark's Kathedraal in George. R160 per klas en een eenmalige R150 registratie. Contact JC by 082-927-3922. JC by 082-927-3922. Die gemeente van die AGS Dijsseldorp en Kamanassie betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn munisipale area na hulle onderskeie byeenkomste. Maandag is 'n interkerklike gebedsessie om 3 namiddag. Dinsdag plaaslike AGS Sisters Vereniging byeenkoms om 3 uur. Woensdag worship service om 6:30. Vrydag aande jeug byeenkoms om 6:30. Saterdag worship team oefensessie om 3 uur en Sondag die kinderkerk om 9 uur en die erediens om 10 uur. Bijeenkomste te Kamanassie donderdag om 6:30 en Sondag om 10 uur vanuit die Kamanassie gemeenskapsentrum. Gratis vervoer woensdag en Sondag vanaf Asla en Bokkraal. Optelpunte by Asla by die woning van Sister Jolien Legrandsie, Volkskerk VGK en Lutherse Kerk in Dijsseldorp. Die navraag Oudeling Gordon Afrika by 0666-303-9441, Sister Sylvia Saptou by 073-597-9703 en Oudeling Ricardo Tamboer by 078-529-0523.
8: Tannie Poppies, thuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland. Kyk die piering en piering weg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfijt met of sonder gemmer. Tamatie konfijt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike produkte. Kontak Jonathan en Tannie Poppie by 074-810-997 of by 066-284-8825. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We help you deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030.
10: Dit was die Eden FM gemeenskapsdagboek. Indien 'n kerk, skool, sportklub of gemeenskapsorganisasie van die dagboek gebruik wil maak, skakel asseblief die Eden FM kantore tussen 8 en 4:30 by 044-874-5085. That was the Eden FM Community Diary. If a church, school, sports club, or community organization wishes to make use of the diary, please call the Eden FM offices between 8 a.m. and 4:30 on 044-874-5085.
4: Eden FM, jou stem in die paradys, daai lekker gevoel. Wees vry.
1: Ons baie dankie vir die gemeenskap dagboekspan. Baie dankie. En nou is jy nou so aan bolstig as wat gaan nou. Nee, jong Babbels, jong.
2: Ek weet wat gaan nou al,
1: ek weet wat gaan nou.
2: Ek vaar verskoning.
1: Ja, maar ek moet ook net vir die luisteraar sê, nee, ons het nou ons pauze gehad. Maar die was een besonderse pauze geweest vandag. Babbels het hier saam met een krachtige saak aangekom en een drinkdingiekie ook. Babbels, ek wil dat op die lichtgoe van Eden FM sê, nee. Ek het al baie my lieve vetkoek geëet. Maar vandag sê nou, jong, ja, was net op een heel ander vlak. Dankie, my boete, man.
2: Het is een plezier, Paula.
1: Ja. Ons praat die hele tijd oor erfenis, nee. En kos is ook deel van
2: ons. Is deel, ja.
1: Is deel van ons erfenis, deel van ja. Ons, ja. En vetkoek. Gebakte brood. Oh, rooster brood. Ek heb nog altijd een probleem, as het rooster koek of rooster brood. Ek weet nou nog iemand. Iemand moet my net Katrina van Volmodesel moet inkom. Want ek sta er nog die hele tijd. Maar kom ons luister gauw wat sê Auntie Poppy en dan het ons die speciale lied ook net na die advertentie breek.
11: Goeiemiddag voor een maskepas en babbelina. Welkom in my huis. Ek wil net sê veel geluk van Merlin Blom. Daan brengt het paak in die Kaap. Na die jaarsdag mag hier haar bij jaars van haar grondgebied zo groot. En ze laat niemand dat vreugde spelen. Ek geloof haar oudje en haar sisse en haar tweeling bederf haar baie. Almal wat ek haar huwelik sê, denk ek gezien. Al my familie, jou familie, niemand uit ons sluit in my Eden maatjes. Mooi en een lieve dag. Klomp en hoop en liefde ek julle eie Auntie Poppy.
1: Ah, sê ja, ons eie Auntie Poppy. Ek weet die lekkerte van wanneer iemand een stemnote ingestuur het, Babbels, is dat, want nou is die destijd, en sê ons, rewind gooi, wat jy het gesê, en rewind jou, ja. Nou die lekkerste van een stemnote, is jy kan rewind, maar wie sien jy wat het nou hier gebeur, nee? Kijk nou, jongen die poppie die lied ook, nou al, jong. Sien jy dat, Babbels? This message was deleted.
2: Ja. Hulle is die hele paar van hulle.
1: Ja, Auntie Poppy, nee man, moet nie delete, man. Oeh, wacht. Auntie Monica kom hier met huisbrood. Dis thuisgemaakte brood. Erfenis van ouma en oppa se daar. Ah, lekker Auntie Monica, jong. Ja. Ek het nog spuit Auntie Poppy. Auntie Poppy stuur net gauw jy voice note, asseblief.
2: Nee, man.
1: Ja, kom ons breek gauw vir advertentie. Net daarna is dit the song of the day wat deur Babbels vir ons gebring word. Bly ingehaak en ingeskakel.

0: Amen.
1: Amen. Inderdaad, Jesus kan alles doen. Dis ons song van die dag. Baie, baie dankie, jou Babbelicious. Ja. Dat bring ons by L5, Jesus en Nazi Gowa, met die hoofdrekker in Isikosa.

0: That was Anazo Gouwa with your headlines in Isikosa. Thy song of the day, hang no nog hier in die atelier. Oh, yo, bubbles, die in, ek sê vir jou, dit is toch so waar dat Jesus kan alles doen. Kom ons luister gou, wie is binnenkant foon? Eden F.M. Hartlik, goeiemiddag. Middag sê?
1: Waar is my plaas? Jesus is weg. Die broer is geen die meer op uit die jaarsdag.
0: Ons gaan nie plaats speel.
1: Ons wacht nie, net wil loop.
0: Ja, ons gaan nie plaats speel, ons het nog net ander goed gehad om te doen. Baie dankie. Babas, as mens sê vir haar druk ook somtijds, denk jy so ongevraagde druk, jong. Weet ek het nou gevoel soos, weet wat ek nou gevoel, Babas? Stout kindje. Ek wil sê, my kamer skoon maak. Waar is my plaat? Maar was nou baie hard geweest nou, jong.
2: Ja, Pola.
0: Maar Jesus kan alles doen, Babas.
2: Absoluut, absoluut.
0: Oh,
2: sê, die duivel moet weg.
0: Ja, kom ons luister wat sê Kavoeks. Kavoeks.
3: Hartelike middag aan jou, Mr. Babbel Jesus en Mr. Pola Wolake Dops.
0: Daar sê.
3: Ja, nee, Kavoeks, druk aan die gang met die werk. Ja, ek het nou gedink, jylle praat van Engels, praat, jong, jou. Maar ek is so druk aan die gang, maar die oor is by die radio, maar die oor het nou net verkeerd geluister.
0: Mm.
3: Nou, ek is erfenis, nie Engels, die erfenis.
0: Ja,
3: nie, is recht, manne. Babelisus, is jy nou elke dag in die atelier?
0: Antwoord die man.
3: Jou daar is eindelijk vrijdag. Wanneer ons die ding in die licht sit, en dan ons rik, dan doet jy ons so weer die dek op. Ons het jou gewoon mis en verlang, maar
0: ja.
3: Nie elke dag, jy steek antwoord, uit vrijdag by die brei, man. Steek
0: antwoord,
3: uit vrijdag, nie weer die week.
0: Ja, Tannie Noulien, hartelijk goeiemiddag.
4: Goeiemiddag, Paula en Babos.
0: Middag.
4: Julle maak my sommer net lis vir die huis brood en gister het my seense vrou gesê sy bak brood.
0: Lekker.
4: En toet ek al reeds al my my mond laat water.
0: Jo.
4: Luister, ek dink roosterkoek en roosterbrood is albei aanvaarbaar,
0: okay,
4: hoor. Dit is albei woorde wat in die volksmond voorkom.
0: Mm.
4: Mooi middag verder, en dankie Babbels, dat jy ons weer vermaak met jou lekker lachies. Tot ziens jylle twee.
0: Bye, dankie.
2: Mooi dag, gedag, nee.
0: Daar sê. Het iemand nog 10 minuten gestuur, hy is 3 minute en 35 sekundes. Hy is daarom nie.
2: Hy is te lang.
0: Ja,
2: asjeblief.
0: Ja, praat jy, dat jy nie moeilijkheid kan kom.
2: Praat. Asjeblief. Die voice notes, nee, hou het net so kort as moontlik. Want een minuut en een half is onaanvaarbaar.
0: Ja, dankie, Babas.
2: So, want, om reden, daar is baie goed wat gedoen moet word. Ons kom hier by allemaal so boodskap uit, he. Dan krijg Paul pak sla, so hou maar so kort as moeilijk. Baie dankie.
0: Ja. Dus Lillen my nou die dag pakke gee, so Lillen het my pakke gee. Weet jy, my vrou moes my getroos het daar bereid, so sy sê, toe maar my man, toe maar. Maar Lillen sê so maar in haar voice note, ja, Paula, op, sy speel nie my goed. Hey, my vrou weet, ek is so lief haar, jong. Ek weet, ek heil op my vrou sy skouwer, jong. Hi, aunt, jong. Babbel, sy weet jy alles. Wacht, hier is paas te my hakem te jagen, 39 sekundes. Is dat nou nie baie prachtig?
2: Ja. Asie. Absoluut.
0: Paste, goeienaand.
5: Hartelike goeiemiddag, Paula Hops en Bubbles in die streek. My broers, erfenisdag is wat waar jy eindelijk vandaan kom, wat jy celebreit, ne?
0: Yes.
5: Maar die meeste mense braai, laat het gons.
0: Mm.
5: Ek braai nie die jaar, ek koop maar gebraai. Maar ek is ook afkomstig van Sint Helena af.
0: Wow.
5: So ek is donderdag aangetrek soos die moslims, met die koffie en die kota aan, die koffie en die kota. Ek is mos eindelijk Sint Helena.
0: Okay,
2: Pastor.
5: Hoe het jy met
0: Dankie, Pastor. Baie dankie dat jy ook jou erfenis saam met ons deel. Goeiemiddag, wil net een versoekie deurstuur vir my ma, Annelet Jane Simon. Net sê, sieke veels geluk op haar verjaarsdag, ja. Baie dankie. Good afternoon, can you please open my voice note? Okay, nou die ene het, die voice note het, ons het nog nie begin uit, 9 minute voor 2. voordat voor drie hierdie idee gekom. Maar kom ons maak hom oop, Bubbles.
6: Good afternoon, Uncle Paul. My name is Diane Brinkes. I am 9 years old.
0: Yes,
6: I just wanted to say hi to all the people that can hear me. To my cousin Phoebe, Caleb, and my auntie Crystalline Bezadenot, and to my grandma Sarah Haynes, and to my mom Spasina Brinkes. Hi, I just want my grandma Sarah Haynes' friend, Auntie Louise. Now, good luck with her sickness. She must get well soon. She loves her so much. It comes from Diane Brinkes from Pontiac Park, George. Bye. Happy Tuesday. Mama Fadmuay soon.
0: That's very sweet. Bye bye, dankie. Wat een prachtige boodskap. Is nog eenetjie? Had ook goeiemiddag?
7: Ja, Paula Hoops, good dops.
0: Wacht, hier is nou, dat is Lillian wat mij nou die dag so. Hier is wat sy nou. Maar dag Lillian, goeiemiddag. Ek kan Bubbles goed vir jou hier die haakje van die klinker hoor.
7: Ja, Paula Hoops, good dops. En hallo Bubbles.
2: Middag.
7: Ek hoop julle het een lekker dag nog so ver. Ek het nou net verruk by die huis gekom van die werkskar. Jo, moe geweeg. Ik groet alle onbekend bekendes, Rosina en Jacob, Sarah, Nye en die kinders. Hallo Audrey, aan Blekkie, Jaapie Plaas, om Ossen en Driekie, allemaal, juffrou Aida. Julle moet een mooie dag verder, he. Lillian uit die prachtige, dat was dadelijk goed met kleinkinders ook, alles opgewonden, ze laat mij zien.
0: Als Lillian het een prachtige Riversdal. Baie, baie dankie Lillian. Ek kan hoor in haar stem, as is weer vrede tussen ons.
2: Ja, nee, absoluut. En ja, ek is blij, man.
0: Ja, man. Die liefste kort, man, mens. Moet...
2: Ja, ja.
0: Ja.
2: Ons moet elkaar lief weten, man.
0: Na die advertentie is ons nog steeds lief voor elkaar.
8: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, een gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproces. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as bekostigbare hervul opties. Een diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92, of skakel ons op 063-897-0717 of stuur een WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Trust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
9: Something exciting is brewing. The Industry Recognition Awards 2026 takes place on 31st of October at Idlewild Country Estate in Irene. 30 categories, different industries, one stage, celebrating excellence, entrepreneurship, creativity, leadership, and people making a difference in their communities. Think you deserve recognition or know someone who does? You can nominate yourself or nominate someone else. Entries close on 14 September. And don't forget Catch Me If You Can. Spot Karen, Dion, or one of our Industry Recognition Awards ambassadors. Take your photo, share it, tag 3 friends, and complete all the campaign requirements to go into the draw to win a free gala ticket. The winners will be drawn on the 30th of September. Businesses, we want you involved too. Become an Industry Recognition Award supporting partner and enjoy opportunities for brand exposure, networking, media visibility and direct connection with our guests. Not ready for a full sponsorship? For only R500, you can advertise your business logo on our Industry Recognition Awards promotional business banner. And if you simply want to join us for the big night, gala tickets are R850 per person and include your reserved seat, 3-course dinner, arrival drink, table wine, goodie bag, live entertainment and award ceremony and networking. Ticket sales close on 30 September. To enter, apexmagazine.co.za or WhatsApp Karen on 081-869-6090. The Industry Recognition Awards 2026, celebrating excellence, inspiring greatness. Your moment, Your stage, your future.
0: Hoppa! Ja, dis bykans amper kwaad voor. Hy het toe mense nog nie kan tyd kyk nie, en Fafiolaat. As jy sien, as half. As nog nie half is nie. Of jy is kwaad voor. As al die wat jy kom geken het, of is drie. Ja,
2: ja, ja. Niks anders.
0: Niks anders. Op het van vieren, wat sê jy, Boeta?
10: Paul en Babbels en P.E. te spot hulle my, man. Ek heb nog van die horing, man. Mm. Dus jy hulle vir my brein gebreide rooster brood smaak nog baie lekker.
0: Ja, die kon die gekom met die oud soering move, maar ek is blij, jy. Ja, ja. Oké, okay, kom ons op neer. Jolandi, sy is daar van die reserve staat. Jolandi sê, Paula Hops en Babbels kadops. Dis reg, Babbels, die lang voice notes is verkeerd. Daar kom een moesie van wantrouwen.
2: Absoluut.
0: Ja, ek sekundeer as so. Sekundeer. Misschien wil Lillian net vir ons ook finale lichtcijfer. Lillian?
11: Ik love jy en Babbels, man. Maar nie waar nie, ek is ek kwaad vir julle nie, hoor.
0: Maar soek ek vir jou kwaad het, sê jy nog een lach my klaar.
11: Ek het altyd vrede in my hart. Daar is jy kwaad gevoelens.
0: Ah, sê Lillian, dis waar, ja. Maar mens kom te gauw iets, hoor. Mens moet echt waar vrede in jou hart het, ja. So ja, hy kom nou dier. Ek hoop hy bring ook nou vrede in jou hart. Hier is Song of Hope op die afternoon drive.

0: Ja, wat? Ja, dat is dat ook eet. Ik heb nog niet antwoord gekregen, maar dat zie je. Stel blijf ook een antwoord zullen. Maar man, wat Dave een slus kan skieren als Grijn, man. Hartelijk goeiemiddag, Boutadji.
1: Hoppa, hoppa, hoppa, volle hoopzeen op Bubbly Bobs.
2: Middag.
1: Zullen groeten hier niet, zieningen, mannen? Ik teken vandaag, er is vandaag uit. Zieningen, als er niet veel van die jaren praten, ons behoren we.
0: Dank je, mijn Boutad.
1: Jullie moeten gezien de hand, man.
0: Daar
1: zijn. Ik maak het ook net, jong. Hoorbo, jullie maken haar polen.
0: Yes, mijn Boutad.
1: Ik ga afstaan, mijn maat. Grijn wel eens buiten.
0: Ah, zei.
2: Ah, zei. Goed gaan, jongen.
0: Goed gaan, iedereen wel. Ja, nee. Baie dankie, Eden FM. Dit is nou inderdaad, is het groetheid. Vanaf Pola, Hops en Bubbles, gedops hier op je nummer 1 draadloos. Is klaar waar het zo is. Zo met een dinsdagmiddag smaak, man. 27 minuten voor 5. En I just want to live my life, Bubbelicious.
2: Mm-hmm. Ja, nee. Mooi aan jullie allemaal. En ja, genieten. Hij is ook voor
0: ik denk af en toe zijn oudschool die zeggen niet.
2: Hij zegt niet.
0: Ja, van mijn kant, Polo Hops. Bye bye, dank hier in FM. Dat was absoluut de pret en plezier en lekkerte. En ons het lekkere sjaals ook over onze erfenis. En deel van onze erfenis is die nieuws. Je weet destijds, nee. Als die nieuws opgekomen op die draadloos en later op die TV. Hij moet stilte wees, ja. Stilte. Is die nieuws. Zie je, binnenkort breng ze les voor ons die hoofdrekken. Maar voor nou, hier is Winnie Komalo. So ja, mooi blij, wees lief voor elkaar en wees daar voor elkaar en maak je de beste van jou God te geven ogenblik. Because our last moment can be our last moment.
2: I say bye-bye.
0: Bye-bye. Toodles. Bye-bye.